0: heerlijke, openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten.

0: Valt nog een enkele bui.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bij een aanrijding op de Lies Mortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooij uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezing aan. Van Rooij benadrukt het belang van open

Dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Schotse soul van de allerhoogste plank. Zangeres Brooke Conway brengt een heerlijke retro-sound met een scherp randje. De track Love Was Made of Stone gaat over een relatie waarin het gevoel compleet bevroren is en de liefde zo koud en onbuigzaam als steen is geworden.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgde op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een aanrijding op de Lies Mortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooy uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezingen aan. Van Rooy benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Een landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: theaterseizoen in Land van Kuik is weer van start gegaan. En dat betekent dat verschillende culturele instellingen een bomvol programma aan voorstellingen en artiesten hebben. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Frans Funnekotter, directeur-bestuurder van de Schouwburg Kuik, om te vragen wat mensen daar kunnen verwachten.
1: We hebben een heel vol programma. Met echt van alles. Cabaret, toneel, muziek, tribute bands, musical. Dus ja, een heel breed programma met meer dan 170 voorstellingen. En dat is voor onze Schouwburg best een hele hoop.
2: Ja, want wat is er dit seizoen anders of nieuw ten opzichte van vorig jaar?
1: We hebben voor het eerst dit jaar een aanbod van 13 jeugdtheatervoorstellingen waar kinderen met een gesponsord kaartje heen kunnen. Dat is een samenwerking met de Rabobank. Verder hebben we een serie 3 voor 33. Daar kun je drie voorstellingen voor €33 uit het cabaretsegment kun je bestellen. En daarmee mikken we vooral op de wat jongere theaterbezoeker.
2: Welke voorstelling of artiest springt er dit jaar echt uit?
1: Ja, dat ligt maar helemaal aan je genre en aan je smaak. Weet je, we hebben echt de grote namen, hè? De Tineke Schouten. Maar we hebben ook een Nederlands Blazers Ensemble. Of we hebben bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Titanic. Dat is een parodie op de musical Titanic. Ja, van alles, de hele breedte. Ik vind zelf de serie Muziek en Makers ook heel leuk. Die is trouwens ook nieuw. Waarbij we dus een aantal muzikanten centraal stellen en in de vorm van een interview. En dat interview wordt doorspekt met muziek van die maker zelf. Dat is op dinsdagavonden. Dat zijn dingen die in Schouwburg Kuik gebeuren. En het ook wel vrij uniek zijn voor onze regio.
2: Ja, hè, want waarom is zo'n culturele instelling als Schouwburg Kuik zo belangrijk voor Kuik en de omgeving?
1: Ja, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, live ontmoetingen hebben, met elkaar in een zaal een gezamenlijke ervaring opdoen. En dat gebeurt niet zo op zoveel plekken meer.
2: Is het dan ook moeilijker voor de Schouwburg Kuik om het hoofd boven water te houden?
1: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag zijn we gewend om met minimale middelen het maximale te doen. Dat vind ik ook alleen maar zinnig, want we werken ook voor een deel met gemeenschapsgeld. Ongeveer 40% van onze inkomsten is uit subsidie. En daar moet je gewoon goed over nadenken en secuur mee omgaan. Ja, en kosten stijgen en soms ook buiten onze invloed om. Hè. Energielasten, inkoop van horeca, lonen en salarissen stijgen. En daar heb je gewoon mee te maken. En die kosten wil je liefst niet doorbrekenen aan de gasten. Maar soms kan je niet anders. Maar we slagen er nog steeds wel in. En we hebben een gezonde begroting.
2: Dan even terug naar de voorstellingen. Zijn er ook voorstellingen waar u zelf heel erg naar uitkijkt?
1: Ik zelf ben heel erg benieuwd naar de voorstelling van theatergroep Punch. Dit is best een ingewikkelde voorstelling. Die gaat over het thema zelfdoding. Klinkt zwaar, maar er wordt heel goed en mooi theatraal vormgegeven. Met een nagesprek ook. Ja, en dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's die spelen voor mensen. En dat, ja, daar kijk ik wel naar uit. Klinkt een beetje gek misschien, maar ik vind dat ook een functie is van theater. Om thema's aan te snijden die echt raken en waar mensen iets aan opdoen. Misschien wel troost aan beleven.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
1: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En dat belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de komende gesprekken. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op de grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 5 kilometer, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 4. Daar is het oponthoud 10 minuten. En 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam bij Moergestel, nu 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.

0: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
1: Goedemorgen.
2: Bij een aanrijding op de Lies Mortel in Sint Agatha is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooij uit Overlan, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezing aan. Van Rooij benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Er staan nog niet veel files. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 4. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Start de motoren.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
8: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
9: Truck Run Boxmeer.
7: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
8: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Rijd je weer met ons mee?
6: Dichterbij dan je denkt.

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvan ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt, klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Ja, na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de 4 seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Knoopend Empel en Waardenburg, 6 kilometer, 10 minuten vertraging. A16, Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer, met daar een kwartier op onthoud. A50, Eindhoven richting Arnhem, bij Knoopend Bankhoef, 5 met 10 minuten vertraging. A58, Breda richting Bergen op Zoom. Daar staat file door een ongeluk tussen Roosendaal en Heerlen. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Omroepland van Kuik.
2: Agenda.
3: Zondag 27 september kun je vanaf 10 uur terecht bij de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gasselt. Het adres is Julianaplein 3 in Gassel. Bezoekers kunnen er genieten van tuinen vol bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. Het is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de eigen tuin en tegelijkertijd te genieten van de nazomer. Een laagdrempelig uitje voor liefhebbers en gezinnen. Zaterdag 26 september kun je in de Weijer in Boksmeer naar de informatiemarkt Samensterk voor een gezond hart. De markt opent om 1 uur en vindt plaats aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Er zijn presentaties over preventie en levensstijl, het vrouwenhart en 40 jaar cardiologie. De markt blijft tijdens de presentaties geopend en de toegang is vrij. Een interessante middag voor iedereen die meer wil weten over hartgezondheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik, met een tegenvallen van

0: tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Een landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Knoopendijl 10 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerle 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Wat begon bij de kermisautomaten liep voor Rick van Rooij uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
1: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar hè, dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs, online, of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
0: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
1: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
0: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
1: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is, hé, je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten. Is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe open je het gesprek als je je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
1: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ja, hè, ben je weer zoveel geld verloren? Je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen. Want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil. Maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
1: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Start de motoren.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem achteruit de brug worden afgemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar wat langere files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A4 richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkijk, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 16:30. Je werkt met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 8:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening in airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij een aanrijding op de Lies Mortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. Rick van Rooij uit Overland, die 15 jaar worstelde met gokverslaving, helpt nu anderen als gokverslavingscoach onder de naam Reset Rick. Hij deelt zijn ervaringen via sociale media en biedt coaching en lezing aan. Van Rooij benadrukt het belang van open gesprekken en het niet forceren van hulp. Hij schrijft ook een boek, Kansloos, over zijn ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Er staat nog wel file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: theaterseizoen in Land van Kuik is weer van start gegaan. En dat betekent dat verschillende culturele instellingen een bomvol programma aan voorstellingen en artiesten hebben. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Frans Funnekotter, directeur-bestuurder van de Schouwburg Kuik, om te vragen wat mensen daar kunnen verwachten.
1: We hebben een heel vol programma. Met echt van alles. Cabaret, toneel, muziek, tribute bands, musical. Dus ja, een heel breed programma met meer dan 170 voorstellingen. En dat is voor onze Schouwburg-Westen een hele hoop.
2: Ja, want wat is er dit seizoen anders of nieuw ten opzichte van vorig jaar?
1: We hebben voor het eerst dit jaar een aanbod van 13 jeugdtheatervoorstellingen waar kinderen met een gesponsord kaartje heen kunnen. Dat is een samenwerking met de Rabobank. Verder hebben we een serie 3 voor 33. Daar kun je drie voorstellingen voor €33 uit het cabaretsegment kun je bestellen. En daarmee mikken we vooral op de wat jongere theaterbezoeker.
2: Welke voorstelling of artiest springt er dit jaar echt uit?
1: Ja, dat ligt maar helemaal aan je genre en aan je smaak. Weet je, we hebben echt de grote namen, hè? De Tineke Schouten. Maar we hebben ook een Nederlands Blazers Ensemble. Of we hebben bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Titanic. Dat is een parodie op de musical Titanic. Ja, van alles, de hele breedte. Ik vind zelf de serie Muziek en Makers ook heel leuk. Die is trouwens ook nieuw. Waarbij we dus een aantal muzikanten centraal stellen en in de vorm van een interview. En dat interview wordt doorstekt met muziek van die maker zelf. Dat is op dinsdagavonden. Dat zijn dingen die in Schouwburg-Kuik gebeuren. En heeft ook wel vrij uniek zijn voor onze regio.
2: Ja, hè, want waarom is zo'n culturele instelling als Schouwburg-Kuik zo belangrijk voor Kuik en de omgeving?
1: Ja, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, live ontmoetingen hebben, met elkaar in een zaal een gezamenlijke ervaring opdoen. En dat gebeurt niet zo op zoveel plekken meer.
2: Is het dan ook moeilijker voor de Schouwburg Kuik om het hoofd boven water te houden?
1: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag zijn we gewend om met minimale middelen het maximale te doen. Dat vind ik ook alleen maar zinnig, want we werken ook voor een deel met gemeenschapsgeld. Ongeveer 40% van onze inkomsten is uit subsidie. En daar moet je gewoon goed over nadenken en secuur mee omgaan. Ja, en kosten stijgen en soms ook buiten onze invloed om. Hè. Energielasten, inkoop van horeca, lonen en salarissen stijgen. En daar heb je gewoon mee te maken. En die kosten wil je liefst niet doorberekenen aan de gasten. Maar soms kan je niet anders. Maar we slagen er nog steeds wel in. En we hebben een gezonde begroting.
2: Dan even terug naar de voorstellingen. Zijn er ook voorstellingen waar u zelf heel erg naar uitkijkt?
1: Ik zelf ben heel erg benieuwd naar de voorstelling van theatergroep Punch. Dit is best een ingewikkelde voorstelling. Die gaat over het thema zelfdoding. Klinkt zwaar, maar er wordt heel goed en mooi theatraal vormgegeven. Met een nagesprek ook. Ja, en dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's die spelen voor mensen. En dat, ja, daar kijk ik wel naar uit. Klinkt een beetje gek misschien, maar ik vind dat ook een functie is van theater. Om thema's aan te snijden die echt raken en waar mensen iets aan opdoen. Misschien wel troost aan beleven.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de Afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg staat nu dicht tussen de Afrit Zomeren en knooppunt Leenderijden. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik.

0: Beveland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september begint een Beerse jaarlijkse kermis. Vanaf 5 uur kun je terecht op het burgemeester van de Braakplein 1 in Beers. De kermis staat natuurlijk garant voor attracties, ontmoetingen en plezier voor jong en oud. Wie van extra feestelijke muziek houdt, kan later op de avond ook terecht bij de Spijker, waar vanaf 9 uur Jannes en Robert Powels optreden. Vrijdag 25 september viert hockeyvereniging Civicum uit Kuik haar 60-jarig jubileum. Het feest begint om 8 uur bij het clubhuis aan de Sportlaan 7 in Kuik. Het jubileum staat in het teken van herinneringen, muziek en gezelligheid met leden, oud-leden, vrijwilligers en iedereen die Civicum een warm hart toedraagt. Het feest duurt tot in de nacht en tickets kosten €10, inclusief consumpties.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6. Dichterbij.

0: Aan de telefoon hebben we Vera van Voort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvoor ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen, ja, begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt, klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Ik wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik. Nieuwe muziek van de Britse pop-iconen. Take That neemt ons met hun nieuwe single Sweet July mee naar het ultieme zomergevoel en het koesteren van die warme, onbezorgde momenten. Het nummer ademt een nostalgische, optimistische sfeer vol herinneringen aan lange zomernachten en liefde die nooit echt vergaat. Groots, meeslepend en verpakt in een kenmerkende, rijke harmony sound.

0: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Nederlandse benzineprijzen zijn vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentenplatform United Consumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net boven het vorige record van een week geleden. Ondertussen laten de internationale olieprijzen wel een lichte daling zien op de markten. Het blijft echter onduidelijk wanneer de beschadigde Saoedische pijpleiding weer volledig in gebruik genomen kan worden. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Ze trouwden in 1985 en kregen 3 kinderen. Het paar woonde jarenlang in Spanje. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Bij Eindhoven op de A67 vanuit Venlo tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide een kwartier vertraging en 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vrijdag 25 september is in Theater De Weijer in Boxmeer de voorstelling Gevangen in mijn brein te zien. De voorstelling begint om 7:15 aan de Raadsingel 1. Het theaterstuk gaat over de ingrijpende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel voor een echtpaar. Na afloop is er gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en een kaartje kost 18 euro. Zaterdagavond 26 september klinkt er vanaf 8 uur flamingo-gitaar in de Beeldentuin aan de Kerkstraat 1 in Kuik. Gitarist Manito verzorgt daar een bijzondere volmaansconcert. Zijn muziek is geworteld in de Romani-traditie en wordt gekenmerkt door virtuoos en intens gitaarspel. Een romantische avond dus met muziek en de mystiek van de volle naan. De entree bedraagt 15 euro contant te betalen bij de kassa.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

De nieuwe single Butterflies van Mac Miller is een heerlijke, rustgevende, melancholische track waarin de in 2018 al overleden hip-hop pionier je meeneemt in de zachte kriebels van prille verliefdheid en de spanning die daarbij komt kijken. Met zijn warme, ontspannen flow en een lichte jazzy beat droom je zo weg.

0: slagroom bij de kermisautomaten liep voor Rick van Rooy uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
1: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs, online, of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
0: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
1: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
0: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
1: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten. Is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe open je het gesprek als je je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
1: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ben je weer zoveel geld verloren? Je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen. Want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil. Maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
1: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Start de motoren.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truckrun Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey, hey, hey.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud. Bij

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint Agatha is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat file tussen de afrit Zomeren en Gelderop 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: theaterseizoen in Land van Kuik is weer van start gegaan. En dat betekent dat verschillende culturele instellingen een bomvol programma aan voorstellingen en artiesten hebben. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Frans Funnekotter, directeur-bestuurder van de Schouwburg Kuik, om te vragen wat mensen daar kunnen verwachten.
1: We hebben een heel vol programma. Met echt van alles. Cabaret, toneel, muziek, tribute bands, musical. Dus ja, een heel breed programma met meer dan 170 voorstellingen. En dat is voor onze Schouwburg best een hele hoop.
2: Ja, want wat is er dit seizoen anders of nieuw ten opzichte van vorig jaar?
1: We hebben voor het eerst dit jaar een aanbod van 13 jeugdtheatervoorstellingen waar kinderen met een gesponsord kaartje heen kunnen. Dat is een samenwerking met de Rabobank. Verder hebben we een serie 3 voor 33. Daar kun je drie voorstellingen voor €33 uit het cabaret-segment kun je bestellen. En daarmee mikken we vooral op de wat jongere theaterbezoeker.
2: Welke voorstelling of artiest springt er dit jaar echt uit?
1: Ja, dat ligt maar helemaal aan je genre en aan je smaak. Weet je, we hebben echt de grote namen, hè? De Tineke Schouten. Maar we hebben ook een Nederlands Blazers Ensemble. Of we hebben bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Titanic. Dat is een parodie op de musical Titanic. Ja, van alles, de hele breedte. Ik vind zelf de serie Muziek en Makers ook heel leuk. Die is trouwens ook nieuw. Waarbij we dus een aantal muzikanten centraal stellen en in de vorm van een interview. En dat interview wordt doorspekt met muziek van die maker zelf. Dat is op dinsdagavonden. Dat zijn dingen die in Schouwburg-Kuik gebeuren. En heeft ook wel vrij uniek zijn voor onze regio.
2: Ja, hè, want waarom is zo'n culturele instelling als Schouwburg-Kuik zo belangrijk voor Kuik en de omgeving?
1: Ja, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, live ontmoetingen hebben, met elkaar in een zaal een gezamenlijke ervaring opdoen. En dat gebeurt niet zo op zoveel plekken meer.
2: Is het dan ook moeilijker voor de Schouwburg-Kuik om het hoofd boven water te houden?
1: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag zijn we gewend om met minimale middelen het maximale te doen. Dat vind ik ook alleen maar zinnig, want we werken ook voor een deel met gemeenschapsgeld. Ongeveer 40% van onze inkomsten is uit subsidie. En daar moet je gewoon goed over nadenken en secuur mee omgaan. Ja, en kosten stijgen en soms ook buiten onze invloed om. Hè. Energielasten, inkoop van horeca, lonen en salarissen stijgen. En daar heb je gewoon mee te maken. En die kosten wil je liefst niet doorberekenen aan de gasten. Maar soms kan je niet anders. Maar we slagen er nog steeds wel in. En we hebben een gezonde begroting.
2: Dan even terug naar de voorstellingen. Zijn er ook voorstellingen waar u zelf heel erg naar uitkijkt?
1: Ik zelf ben heel erg benieuwd naar de voorstelling van theatergroep Punch. Dat is best een ingewikkelde voorstelling. Die gaat over het thema zelfdoding. Klinkt zwaar, maar er wordt heel goed en mooi theatraal vormgegeven. Met een nagesprek ook. Ja, en dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's die spelen voor mensen. En dat, ja, daar kijk ik wel naar uit. Klinkt een beetje gek misschien, maar ik vind dat ook een functie is van theater. Om thema's aan te snijden die echt raken. En waar mensen iets aan opdoen. Misschien wel troost aan beleven.
3: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Erco.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden.
3: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?

0: Aan de telefoon hebben we Vera Vervoort. In mei maakten ze de overstap naar Mil. Ja, Vera, hoe bevalt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was wel een beetje benieuwd hoe dat het zou zijn. Ergens anders dan bij mijn vertrouwde club, waar ik toch wel sinds mijn zesde heb gespeeld. En het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is een heel gezellig team. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is waarvan ik toch wel kan zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
0: Bevo, hè, daar speelde je vorig jaar dus nog. Speelde tweede divisie. Is het verschil groot?
1: Ja, het zijn toch wel twee stapjes hoger. Of twee stappen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Je merkt inderdaad wel dat het de snelheid ligt wat hoger. Fysiek zijn de meiden wat sterker. En ja, als keeper zijn, dan merk je ook wel dat de ballen die je tegenover je krijgt, die komen toch wel wat harder en wat strakker aan. Ja.
0: Gisteren een wedstrijd tegen ENO. In Emmen begonnen jullie met een goede wedstrijd.
1: Klopt, klopt. We begonnen de eerste helft sterk. We wisten zelfs tot voorsprong te komen, tot de rust. Dus de eerste helft waren we echt wel goed bezig.
0: 13-15. Na de rust kwam Emmen toch wat sterker uit de kleedkamer. Wat kon er beter?
1: Ja, ik merkte dat na de rust waren we vooral aanvallend. Kwamen we niet tot scoren. Ik denk dat we de eerste 10 minuten hebben vrijwel weinig tot geen doelpunten gemaakt. Waarin ENO dat wel deed. Waardoor we van een 2 doelpunten voorsprong naar 3 of 4 doelpunten achterstand gingen.
0: En dat loopt dan nog verder uit. En uiteindelijk wordt de wedstrijd verloren met 34-28. Toch een beetje, moet ik zeggen, teleurstellend dan.
1: Zeker. Ja, ze zijn nog tot een verschil van 9 gekomen. Dus in de laatste 10 minuten hebben we ons weer wat teruggevochten en het verschil wat kleiner gemaakt. Ja, helaas waren de 60 minuten niet lang genoeg om toch te winnen of een gelijkspel eruit te halen.
0: Gisteren heb je ook nog 10 minuten meegedaan. Ben je tevreden daarover?
1: Ja, nou, eigenlijk niet echt. Het waren de eerste 10 minuten van de tweede helft waar we als team gewoon over het algemeen wat minder stonden. Ja, waardoor ik zelf natuurlijk ook niet echt een hele fijne wedstrijd heb kunnen keepen. Maar goed, gelukkig wel dat we nog een andere goede keeper hebben. Wel, en Nienke stond goed, dus mag dan ook gezegd worden.
0: Volgende week opnieuw een uitwedstrijd voor de dames van MHV. Dan tegen Voorholte uit Voorhout.
2: Een absolute droomsamenwerking. De Colombiaanse superster Carol G bundelt de krachten met niemand minder dan Bruno Mars. Een gloednieuwe duet Still is een prachtige, meeslepende ballad over onvoorwaardelijke liefde, zelfs als een relatie op de klippen zou lopen.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En dat wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn hier nu dicht en dit veroorzaakt onderweg 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 27 september kun je vanaf 10 uur terecht bij de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gasselt. Het adres is Julianaplein 3 in Gassel. Bezoekers kunnen er genieten van tuinen vol bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. Het is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de eigen tuin en tegelijkertijd te genieten van de nazomer. Een laagdrempelig uitje voor liefhebbers en gezinnen. Zaterdag 26 september kun je in de Weijer in Boksmeer naar de informatiemarkt Samensterk voor een gezond hart. De markt opent om 1 uur en vindt plaats aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Er zijn presentaties over preventie en levensstijl, het vrouwenhart en 40 jaar cardiologie. De markt blijft tijdens de presentaties geopend en de toegang is vrij. Een interessante middag voor iedereen die meer wil weten over hartgezondheid.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. De nieuwe rijksbegroting voorziet in minder geld voor de gemeentekas van Land van Kuik. Met een tegenvallen van 78 miljoen euro in 2026 en 310 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd zijn er miljarden voor jeugdzorg, landbouw en woningbouw. De vraag blijft hoeveel hiervan daadwerkelijk in Land van Kuik terechtkomt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Nieuw van Salmier, Feels Part 2. De Haagse band bouwt verder op een herkenbare mix van pop, disco en soul. Het nummer draait om gevoelens die je niet zomaar kunt wegduwen en het verlangen om die echt toe te laten. Een energieke track met een warme, dansbare sound.
4: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolding?

gebruik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Wat begon bij de kermisautomaten liep voor Rick van Rooij uit op een 15 jaar durende gokverslaving. Vandaag de dag gebruikt hij die ervaring om anderen te helpen. Dat zijn omgeving destijds niks in de gaten had, is volgens hem precies het gevaar.
1: Vanaf de buitenkant zie je het weinig. Je ziet wel wat signalen, maar dat kan ook met andere dingen te maken hebben. Maar ik was gewoon heel veel bezig met het weer plannen van mijn volgende bezoek aan het casino. Dus ondanks dat ik aan het werk was, was ik of bezig met gokken op het werk zelfs, online, of ik was gewoon mijn volgende bezoek aan het casino aan het plannen.
0: En wat voor impact had dat nou, die gokverslaving, op jouw leven?
1: Aardig wat. Ik had heel veel verschillende leugens tegen alle mensen in mijn omgeving verteld. Dus ik wist ook, oké, als die twee samen zijn, die moeten niet gaan vragen over een bepaald onderwerp, want dan word ik betrapt. Dus ik zorgde er ook voor dat bepaalde mensen elkaar gewoon weinig zagen. Ik moest alle leugens onthouden, dus ik was heel erg vermoeid. Ik sliep slecht, 's nachts gokte ik ook nog. Dus weet je, gewoon gebroken nachten en weinig slaap, veel leugens onthouden.
0: Inmiddels blijft Rick zelf al zo'n 10 jaar weg uit de gokhallen. Nu heeft hij zijn gokverslaving dus ingewisseld voor een rol als gokcoach.
1: Nou ja, wat ik heel erg gemist heb in de periode dat alles bij mij uitkwam, is, je hebt zelfhulpgroepen. Maar wat ik heel erg gemist heb, is zeg maar een coach die ook andere mensen helpt met een gokverslaving. Dus wat ik heel erg gemist heb in die periode nadat ik gestopt ben, wil ik graag voor andere mensen zijn. Want een psycholoog helpt echt heel erg goed. Alleen die heeft alles geleerd vanuit een boekje. Dus wat mij heel erg geholpen had, was zeg maar daarnaast nog een coach of een ervaringsdeskundige. Ik krijg heel veel DM's via TikTok en Instagram. En daar geef ik mensen gewoon tips wat ze kunnen doen. En dan als ze coaching nodig hebben, als ze dat fijn vinden, dan bied ik dat aan. Wat ik mooi vind, en ik help niet alleen de mensen met gokverslaving, maar ik beantwoord ook vragen van naasten, is dat ik mensen wel zeg maar het duwtje geef met de dingen die ik doe, om daadwerkelijk ook professionele hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe open je het gesprek als je je over iemand zorgen maakt? Volgens Rick ligt de basis bij de juiste techniek.
1: Niet oordelen. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je zou willen doen. Van ja, ben je weer zoveel geld verloren? Je moet ook niet gokken. Probeer echt niet te oordelen, maar probeer gewoon open het gesprek aan te gaan. En ik wil er wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen. Want als iemand niet geholpen wil worden, dan kun je doen en zeggen wat je wil. Maar dan zal diegene niet veranderen. Dus er moet ook vanuit diegene die een gokverslaving heeft, moet ook echt de wil zijn om te veranderen.
0: Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd over alles wat je hebt meegemaakt?
1: Dat het oké is om je emoties te laten zien. Dat het oké is om over je emoties te praten. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb geleerd. Niet goed in ieder geval. En dat is wel wat herstel mij gebracht heeft. Is dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen als man zijnde.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest. Flixbus ziet 15% meer boekingen, vooral in de weekenden. Ook NS Internationaal verwacht vanaf komend weekend meer reizigers. Het tweeweekse bierfeest begint zaterdag en wordt vooral gevierd in München. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen de Moerdijkbrug en Hendrikje door Ambacht een half uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan richting Rotterdam omrijden via de route over de A29. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 16:30. Je werkt met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 8:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening en airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik streeft ernaar om de regels voor ondernemers te vereenvoudigen. Onder andere door meerjarige vergunningen voor evenementen te overwegen en het nieuwe omgevingsplan te vereenvoudigen. Ondernemers ervaren vooral hinder van regels rond bodem- en archeologisch onderzoek, die vaak voortkomen uit landelijke wetgeving. Een aparte MKB-toets komt er niet, omdat ondernemers al betrokken zijn bij nieuw beleid. Het college werkt aan het verminderen van regeldruk, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45-kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?

0: theaterseizoen in Land van Kuik is weer van start gegaan. En dat betekent dat verschillende culturele instellingen een bomvol programma aan voorstellingen en artiesten hebben. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Frans Funnekotter, directeur-bestuurder van de Schouwburg Kuik, om te vragen wat mensen daar kunnen verwachten.
1: We hebben een heel vol programma. Met echt van alles. Cabaret, toneel, muziek, tribute bands, musical. Dus ja, een heel breed programma met meer dan 170 voorstellingen. En dat is voor onze Schouwburg best een hele hoop.
2: Ja, want wat is er dit seizoen anders of nieuw ten opzichte van vorig jaar?
1: We hebben voor het eerst dit jaar een aanbod van 13 jeugdtheatervoorstellingen waar kinderen met een gesponsord kaartje heen kunnen. Dat is een samenwerking met de Rabobank. Verder hebben we een serie 3 voor 33. Daar kun je drie voorstellingen voor €33 uit het cabaretsegment kun je bestellen. En daarmee mikken we vooral op de wat jongere

0: theaterbezoeker.
1: Welke voorstelling of artiest springt er dit jaar echt uit?
0: Ja, dat ligt maar helemaal aan je genre en aan je smaak. Weet je, we hebben echt de grote namen, hè? De Tineke Schouten. Maar we hebben ook een Nederlands Blazers Ensemble. Of we hebben bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Titanic. Dat is een parodie op de musical Titanic. Ja, van alles, de hele breedte. Ik vind zelf de serie Muziek en Makers ook heel leuk. Die is trouwens ook nieuw. Waarbij we dus een aantal muzikanten centraal stellen en in de vorm van een interview. En dat interview wordt doorspekt met muziek van die maker zelf. Dat is op dinsdagavonden. Dat zijn dingen die in Schouwburg-Kuik gebeuren. En het ook wel vrij uniek zijn voor onze regio.
1: Ja, hè, want waarom is zo'n culturele instelling als Schouwburg-Kuik zo belangrijk voor Kuik en de omgeving?
0: Ja, het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Live ontmoetingen hebben. Met elkaar in een zaal een gezamenlijke ervaring opdoen. En dat gebeurt niet zo op zoveel plekken meer.
1: Is het dan ook moeilijker voor de Schouwburg-Kuik om het hoofd boven water te houden?
0: Nou, moeilijk wil ik niet zeggen. Maar wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag zijn we gewend om met minimale middelen het maximale te doen. Dat vind ik ook alleen maar zinnig. Want we werken ook voor een deel met gemeenschapsgeld. Ongeveer 40% van onze inkomsten is uit subsidie. En daar moet je gewoon goed over nadenken en secuur mee omgaan. Ja, en kosten stijgen. En soms ook buiten onze invloed om. Hè. Energielasten, inkoop van horeca, lonen en salarissen stijgen. En daar heb je gewoon mee te maken. En die kosten wil je liefst niet doorberekenen aan de gasten. Maar soms kan je niet anders. Maar we slagen er nog steeds wel in. En we hebben een gezonde begroting.
1: Dan even terug naar de voorstellingen. Zijn er ook voorstellingen waar u zelf heel erg naar uitkijkt?
0: Ik zelf ben heel erg benieuwd naar de voorstelling van theatergroep Punch. Dit is best een ingewikkelde voorstelling. Die gaat over het thema zelfdoding. Klinkt zwaar, maar er wordt heel goed en mooi theatraal vormgegeven. Met een nagesprek ook. Ja, en dan raak je ook echt aan wezenlijke thema's die spelen voor mensen. En dat, ja, daar kijk ik wel naar uit. Klinkt een beetje gek misschien, maar ik vind dat ook een functie is van theater. Om thema's aan te snijden die echt raken. En waar mensen iets aan opdoen, misschien wel troost aan beleven.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het Land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
5: Start de motoren.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
8: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
9: Truck Run Boxmeer.
7: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
8: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Rijd je weer met ons mee?
1: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht is het oponthoud 20 minuten. En tussen Breda en Gilserijen rijdt op dit moment geen trein. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of Kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja.
14: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Ja, mooie platen. Oh, I Love You, zo heette dat beestje inderdaad. Hey, we gaan eens eventjes beginnen aan de show, dames en heren. Lieve vrienden en vriendinnen, welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Zo, ik moest nog even wat opstarten, zeg. Af en toe even druk bezig hier rondom dit radio-etablissement, zoals het heet. Hè? Ja, nou, dit is een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is vandaag woensdag, overigens, voor de mensen die het nog niet in de gaten hadden. Je zit in het midden van je werkweek en met een beetje geluk kan je dat ook merken aan de verkeersdrukte. Daar gaan we het straks eventjes over hebben. Het verkeer rondom het land verkuik. Verder kijken we natuurlijk ook naar het streeknieuws. We hebben het weer voor je. Nou, dat kan ik je alvast wel vertellen. Er komen af en toe flinke plensbuien naar beneden, hoor. Zo af en toe hier in Graven in ieder geval. Dus als je naar buiten moet en je bent te voet of zo, of je moet nog naar het station lopen of zo, of naar de bushalte, ja, dan zou ik zeggen, neem even een parapluutje mee of zo. Kan geen kwaad op zich. Want het zijn vaak maar korte buitjes, maar ze zijn er wel echt. Ja, dat zeker. Nou, verder hebben we natuurlijk het streeknieuws. We kijken op de beurs rond 10 voor 6. En we hebben de agenda natuurlijk nog. En om 10 voor 5 gaan we even praten met CDA-wethouder Bouke van Vught over de vraag waarom dat liberaal land van Kuik niet meer meedoet in de coalitie sinds de gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar. En hoe dat nou precies in elkaar zit en wat er allemaal ook achter de schermen is gebeurd. Patrick Huisman die heeft daar meer aandacht aan in Het Land aan Tafel. Daar kan je de volledige uitzending van bekijken op tv. Dat hoorde je net in het promotje tijdens het reclameblok. Maar we hebben ook een uitknipsel, zeg maar, een instart die ik je wel eventjes ga laten horen, waarin we Bouke van Vught gewoon even aan het woord laten voor je. Dan heb je vast een kleine samenvatting van hoe het allemaal eruit ziet. Oh ja, en muziek hadden we ook nog. Ja, laten we daarmee beginnen. Leuk!
1: Jan Debe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: eigenlijk had ik de 12 inch weer min of meer klaarstaan, zeg maar. Maar ja, dan kom je niet meer aan andere dingen toe eigenlijk, hè. Imagination hoorde je zojuist met New Dimension hier in Afslag LVC. En daarvoor hadden we de nieuwe single van John West en Numidia. Dan vraag ik me af, die John West, kennen we die van de groente van vroeger? En Numidia, die kennen we wel van The Voice Kids. Want dat deed ze aan mee in 2015, als ik het goed had gelezen, inderdaad. Toen was ze een jaar of 15, 16 was ze. En dat was ook een beetje in de tijd dat Ali B daar nog actief was. Dus ja, wie weet wat ze heeft geleden in die tussentijd. Er zijn verder geen politierecords over. Maar ze heeft ook eerder al verklaard dat ze Ali B gewoon blijft steunen en hem als familie beschouwt. Hè? Dus ja, of hij weet iets van haar, dat kan natuurlijk ook. Het is een beetje net als de katholieke kerk in dat geval. Hè? Ik bedoel, doe een duit in het zakje voor de missie en doe waar wees je groetjes en we lullen nergens meer over. Dat is een beetje hoe het dan gaat in de muziek. Hey, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En 7 kilometer al inmiddels op de A50 stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En verder nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

1966 voor Los Bravos en black is black. Oftewel, gekleurd is gekleurd, zoals dat tegenwoordig heet in links-narcistisch Nederland, zeg maar. Hè? Je luistert naar Afslag LVC, lieve vrienden, met zometeen de agenda van het land van Kuiken. Maar eerst Cool and the Gang op je radio en Fresh. Ja, ik liep straks even buiten, te begon het ook net te regenen. Hè? Zo, die

0: Dat hoorde je hier, een lekkere dance classic is dat eigenlijk, hè, van vroeger. Ja, die hoor je wel eens vaker hier bij Omroep Landverkuik. Dat is leuk. Zometeen verder met Joe Cocker en Unchain My Heart. En ik heb ook nog een mooie ballad van Air Supply, I'm All Out of Love. Die komen er ook zometeen aan. Maar eerst kijken we even in de agenda van het Landverkuik.
1: Omroep Landverkuik. Agenda.
2: Zondag 27 september kun je vanaf 10 uur terecht bij de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gasselt. Het adres is Julianaplein 3 in Gassel. Bezoekers kunnen er genieten van tuinen vol bloemen, vlinders, vogels en eetbare planten. Het is een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen voor de eigen tuin en tegelijkertijd te genieten van de nazomer. Een laagdrempelig uitje voor liefhebbers en gezinnen. Zaterdag 26 september kun je in de Weijer in Boksmeer naar de informatiemarkt Samensterk voor een gezond hart. De markt opent om 1 uur en vindt plaats aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Er zijn presentaties over preventie en levensstijl, het vrouwenhart en 40 jaar cardiologie. De markt blijft tijdens de presentaties geopend en de toegang is vrij. Een interessante middag voor iedereen die meer wil weten over hartgezondheid.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
3: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Set Me Free. Nou, inmiddels is hij al bevrijd, volgens mij. Goeie plaat wel, hoor, van deze Britse zanger. Joe Cocker hoorde je zojuist. En Unchain My Heart. En ik had je beloofd dat we eventjes een momentje van rust zouden inbouwen in deze aflevering van Afslag LVC. Zometeen trouwens tijd voor het streeknieuws van 4:30. Maar eerst is hier Air Supply. Met All Out of Love.

0: of Love, wat een prachtige ballad blijft het toch ook. Hè? Vroeger had je zo'n piraat in de buurt, ja, Nijmegen vooral, in de Langvorst. En die draaide dit soort plaatjes dan weer bij muziek met de sokken los. Bijvoorbeeld van Hendrik van Ellestein. Ja, dat was vroeger was dat inderdaad. Goed, we gaan zo meteen verder met Haven en I Run. Maar eerst even het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik streeft ernaar om de regels voor ondernemers te vereenvoudigen. Onder andere door meerjarige vergunningen voor evenementen te overwegen en het nieuwe omgevingsplan te vereenvoudigen. Ondernemers ervaren vooral hinder van regels rond bodem en archeologisch onderzoek, die vaak voortkomen uit landelijke wetgeving. Een aparte MKB-toets komt er niet, omdat ondernemers al betrokken zijn bij nieuw beleid. Het college werkt aan het verminderen van regeldruk, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint Agatha is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer.

engelen. En dat zijn ze voor nu. De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land.

hoorde hier in Afslag LVC. Over een minuut of tien gaan we even praten met Bouke van Vught, de CDA-wethouder. En zij vertelt waarom dat de samenwerking met Liberaal Land van Kuik in de coalitie verder niet meer is gelukt. Let op, dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Het is net zoiets als bij geschiedenisboeken. Die worden ook altijd verteld door de winnaars. Dus ja, laten we even luisteren hoe dat allemaal gaat. Eerst nog even muziek op je radio van Donna Allen. Ja, en Joy and Pain. Ja, dat kan best lekker zijn. Daar heb je ook van die clubs voor tegenwoordig. Ja. Dit is Afslag LVC bij Omroep Land van Kuik tot aan de klok van 6 uur.

0: boodschap is wel duidelijk als ze dat tegen je zeggen. Je bent mijn favoriete tijdverdrijf. Of eigenlijk tijdverspilling is eigenlijk de letterlijke vertaling. You're my favorite waste of time. Je hebt geluisterd naar Owen Paul op de radio. En daarmee kwamen we nog eventjes aan in een blokje verkeerstoestanden. Op de A12, 2 kilometer. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En dan op de A50. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59, daar heb je 5 kilometer langs... stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter

0: De Sugar Babes hoorde je zojuist hier in Afslag LVC met de Spencer en Hill remix van About You Now. Ja, dat soort plaatjes komt ook af en toe voorbij. En zo zit het wat weer in een dansbaar jasje. Hè? Goed, ja. Zometeen even onze redactionele bijdrage. Een gesprekje met Bouke van Vught. Maar eerst nog even dit.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en wat er dus gebeurde was inderdaad dat er gestemd werd voor de gemeenteraadsverkiezingen en dat Liberaal Land van Kuik niet terecht is gekomen in de coalitie. Ook al was het een van de grotere kanshebbers tot coalitiepartij, zeg maar. Nou, wat er nou precies is gebeurd, in ieder geval al dus de rest van de coalitie, hoor je in een gesprekje wat we opnamen tussen Patrick Huisman. Die heeft er ook nog een tv-programma over gemaakt. Het Land aan tafel kun je bekijken en daar hoor je het volledige gesprek. We pakken even een fragment daarvan. Patrick in gesprek met Bouke van Vught. Na de verkiezingen in het Land van Kuik keerde Liberaal Land van Kuik niet meer terug in de coalitie. Waarom liep de samenwerking tussen de voormalige coalitiepartners spaak? Patrick Huisman vraagt CDA-wethouder Bouke van Vught naar het schuren achter de schermen en de gevoelige overstap van een raadslid.
2: Als je met elkaar afspraken maakt in een coalitie, wil je ook wel de rug recht houden, ook als het moeilijk wordt. Je moet toch soms ingewikkelde besluiten nemen. En daarin merkte je dat er wel eens ooit een andere koers werd gekozen, wat ingewikkeld was. En daar zijn ook al wat gesprekken over geweest in de periode waarin we gezamenlijk een coalitie hadden. En dat heeft
3: gedurende die periode, niet na afloop?
2: Nee, gedurende die periode. En dat heeft het besluit toch de kant op. Ja, het kwartje is de kant op gevallen dat ze niet meer in een nieuwe coalitie zitten. Nee. Maar ik zie het nog steeds als een hele waardevolle en constructieve partij in de gemeenteraad van Land van Kuik.
3: Was het gedurende die periode al dat u als wethouder dacht, nou, dit is nou het zoveelste akkefietje, als we straks weer eens een keer een coalitie gaan vormen, dan geen Liberale Land van Kuik meer?
2: Dat ging nog niet meteen zo ver, maar wel, hoor, dit is het zoveelste akkefietje, waar ook gesprekken over waren, waarbij je die gesprekken ook had met elkaar, van hoe willen we met elkaar omgaan en samenwerken. En daar werd soms verschillend over gedacht.
3: Ja, ik probeerde eigenlijk meer te hinten op de overstap van een raadslid van CDA naar Liberale Land van Kuik.
2: Ja, dat is natuurlijk een pijnlijk gedeelte geweest van onze samenwerking toen er een raadslid van ons overgestapt is. Maar dat is, kijk, als er één keer iets gebeurt, daar ga je niet over vallen. Dat kan altijd in een politieke samenstelling. En dat is niet leuk geweest. Maar ieder heeft wel daarin zijn keuze gemaakt. En daarin kun je echt wel verder met elkaar. Maar er waren meerdere momenten te noemen waar we elkaar wat minder makkelijk konden vinden.
3: In de vorige coalitie kon je nog zeggen, het is twee partijen uit het midden en één een beetje van links en één een beetje van rechts, als ik het zo heel simpel mag duiden. Nu is er gekozen voor de partij Pro. Waarom is die partij er uiteindelijk, was die de uitverkorene, zal ik maar zeggen?
2: Nou, dat heeft de reden dat ze in de verkiezingen hebben laten zien dat ze in ieder geval wat kiezers meer aan hun kant hebben gekregen, maar qua zetelaantal nog steeds stabiel zijn gebleven. En ook de fijne samenwerking de 4 jaar voorafgaand aan de verkiezingen, die altijd heel constructief is geweest. Dus dat is de reden geweest dat zij wel tot de coalitie behoren.
3: Ja, maar dat betekent wel dat we een beetje centrum-linkse coalitie hebben?
2: Ja, het grote blok zit toch in de midden. Hè? Zowel van Team Lokaal als CDA zag je ook in het kieskompas dat die qua politieke kleur heel dicht bij elkaar liggen. En Pro is inderdaad een wat linkser geluid in de coalitie. Absoluut waar.
0: Je hoorde Patrick Huisman in gesprek met Bouke van Vught. Lieve vrienden.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Maar goed, van liefde is geen sprake in die coalitie van de gemeente Land van Kuik. Kunnen we wel concluderen. Ik zou ook wel eens benieuwd zijn naar een gesprekje met dat overgestapte raadslid... of eventueel iemand, een woordvoerder van Liberaal Land van Kuik. Wie weet krijgen we dat nog tevoorschijn. The power of

0: I try my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk een half uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
9: Hey, hey, hey.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik.
12: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: What I Like About You is dat je er nog steeds bij bent. Welkom in het tweede deel van Afslag LVC op deze mooie woensdag hier in het land van Kuik, lieve vrienden. We gaan nog een uurtje lekker er tegenaan. Je hoorde de Romantics als opening van het tweede uur van dit radiofeuilleton. En wat je nog meer hoort, nou dat kan ik je vertellen. We gaan nog eventjes naar de wegen kijken, naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Hè. Als je nog naar huis toe moet, of misschien moet je er wel uit nog. Misschien moet je gaan werken, dat kan zijn. Verder hebben we natuurlijk weer het streeknieuws. We kijken nog in de agenda voor je. En we gaan nog eventjes op de beurs kijken rond 5:50. Hoe het er allemaal aan toe gaat met je beleggingen en je crypto en dat soort dingen allemaal. Dus dat komt er allemaal nog aan. Voor de rest heel veel goede muziek voor je. Zometeen Britney Spears en I Was Born To Make You Happy. Nou, komt u maar, zou ik zeggen. Maar eerst Millennium.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

Verslag LVC. Zometeen de verkeersinformatie. We kijken zometeen naar het verkeer rondom het land van Kuik. Maar eerst is het tijd geworden voor Enrique Iglesias. En hij doet het samen met Nicky Jam dit keer. Je kan geluisteren naar El Perdón. En de Engelse versie heet Forgiveness. Luister. I know you.

0: die gasten. Ja, je hebt geluisterd naar Nicky Jam samen met Enrique Iglesias. Ja, inderdaad, zoon van. En El Perdón. En dat heette dan inderdaad Forgiveness, de Engelse versie. Ik kende hem eigenlijk alleen in het Spaans. Maar dit is ook wel een keertje aardig voor de verandering. Hè. Verandering van spijs doet eten, zeggen ze wel eens. En als je nog onderweg bent naar je eten, kijk dan eventjes naar de verkeersinformatie. Of beter, luister er nog even naar. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopert Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Op de A50 heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopert Ewijk en de Maasbrug. En 9 kilometer langzaam rijden tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan de A59. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen Knoopert Empel en 's-Hertogenbosch-West. Dan komen we op de A73. Daar heb ik inmiddels ook een melding. Namelijk 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Wiegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: muziek uit Italië in dit geval. Je hebt geluisterd naar Ultimo met Romantica. Zo heette die plaat inderdaad. Ja, we hebben ook Italiaans sprekende luisteraars. Dan krijg je dat. Bovendien is het hier vandaag wel pasta dag, kan ik je vertellen. Nou ja, dan gebeurt dat bij Huize Deben wel vaker. Dus in dat opzicht is daar niet zo heel veel bijzonders aan. Goed, zometeen kun je geluisteren naar Mark Elmond. Hij was natuurlijk samen met David Ball Soft Cell. Maar meneer Ball die overleed vorig jaar helaas natuurlijk. Maar Mark Elmond maakte sowieso in de Soft Cell periode ook al solo platen. En dat deed hij onder andere met Tears Run Rings. Die ga je zo meteen horen. Maar eerst kijken we nog eventjes in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Mark Elmond hoorde je zojuist aan Tears Run Rings. Ja, dat klopt inderdaad. Als je boven een plasje water huilt of zo, of in het toilet of in het bad, dan krijg je van die rimpeltjes inderdaad. Hè. Dat zie je dan inderdaad. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30. Dat komt er alweer aan. Maar eerst nog eventjes een plaat van de dame met de engelachtige stem die je kent van Moonlight Shadow en To France, samen met Mike Oldfield. Hier is Maggie Riley en Wait.

0: Maggie Reilly, lieve vrienden. En je hebt geluisterd naar Wait. Wat een prachtig nummer inderdaad, zeg. En dat komt van haar eerste soloalbum. En dat werd mede geproduceerd door Stefan Zauner, die we ook kennen van Vrijheid. Die heeft mede dit nummer ook geproduceerd inderdaad. Goed, zometeen verder met Eurythmics. En voor de rest gaan we eerst eventjes nu naar het streeknieuws van 5:30. Laten we dat eerst doen.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik streeft ernaar om de regels voor ondernemers te vereenvoudigen. Onder andere door meerjarige vergunningen voor evenementen te overwegen en het nieuwe omgevingsplan te vereenvoudigen. Ondernemers ervaren vooral hinder van regels rond bodem en archeologisch onderzoek, die vaak voortkomen uit landelijke wetgeving. Een aparte MKB-toets komt er niet, omdat ondernemers al betrokken zijn bij nieuw beleid. Het college werkt aan het verminderen van regeldruk, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Lies Mortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.
0: Ik heb dat concept van die 45 kilometer auto's eigenlijk nooit begrepen, moet ik zeggen. Als je niet gewone auto aan het verkeer kan deelnemen, pak dan lekker het OV of iets dergelijks. Hè. Doe ik ook. Ik mag dat zeggen, vind ik. Want ik heb ook geen rijbewijs en geen auto. Is iets met ogen en zo. Hè. Je woont niet voor niks in Graven. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Dat is de A12. Hè. En dan hebben we de A50. Daar heb je 2 kilometer. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen en afrit Os Oost. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Den Bosch Maaspoort en Den Bosch West. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Nee, stilstaand verkeer moet ik zeggen. Tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En 3 kilometer stilstaan tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. Dan komen we bij de A73. Daar heb ik ook nog een melding. Dat is namelijk de laatste 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.

En daarmee komen we aan in het laatste half uur van Afslag LVC. Gezellige muziek. Ik zei net dat we de Eurythmics gingen draaien. Maar het is eigenlijk veel leuker om daar nog Aretha Franklin aan toe te voegen. Dus dat doen we bij deze. Je kunt geluisteren naar...

0: wat een lekkere meezinger is het, hè? René Froger samen met het goede doel en een eigen huis. Ja, en dan vooral dat stukje ook over van dat vers kopje thee en zo. Wie heeft het niet lopen jallen eigenlijk, hè? En dat denk ik dat het best wel lekker klinkt als je dat samen doet in de auto. Lijkt me hartstikke gezellig. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want het is nog niet voorbij, hoor. Nee. Op de A12 heb je nog steeds 2 kilometer stilstaand verkeer. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 3 kilometer langzaam rijden tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Eerde. En 9 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Verder nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan de A59, daar heb je een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En ook nog 2 kilometer stilstaan tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik.

0: geinig is dat hij dan niet in zo'n 45 kilometer autootje mag rijden. Nee, dat mag hij niet. Nee, goed. Stevie Wonder op je radio dus. En daarmee komen we aan in het laatste onderdeel van deze show. En dat is natuurlijk de beursupdate. We kijken eventjes wat er is gebeurd vandaag. Nou, ziet er niet zo heel slecht uit. De AEX die sloot op 1096,9 punten. We vertrokken van 1095,9. Nou, dat is toch weer een heel puntje erbij. Oftewel 0,1%. Dan, even kijken. De FTSE 100 in Engeland die sloot op 10.688 punten, 0,3% in de plus. Dan kijken we naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7.723 punten, 0,5% in de plus. En de Nasdaq staat op dit moment op 26.209 punten. Dat is 0,9% in de plus. Dan kijken we naar de edelmetalen. Voor goud betaal je $4,355,73. En voor zilver $64,73. En die prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je op dit moment $75,838. En voor een Ethereum $2,391.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Ja, dat is wel uit het midden van de beste glam rock jaren, kan je wel zeggen. Je hebt geluisterd naar de Rubettes en I Can Do It. Wat een fijne plaat is dat ook, zeg. Ik, dat is toch wel een beetje een guilty pleasure van me. Zie je ze nog staan met van die matrozenpakjes aan en zo. Hartstikke leuk, zeg. De Rubettes op je radio. Goed, daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC. Ik heb zo meteen nog Lois Lane voor je met Tonight. Dan is de vraag natuurlijk van wat gaan we Tonight allemaal nog voor je doen op de radio. Nou, zo meteen na 6 uur keer gaan luisteren naar de verrekt interessante platen van Roger van Bracht. En dan van 7 tot 9 hebben we nog 2 uurtjes. Helmoet Nabuurs met zijn Memory Lane. Dus nog genoeg om lekker naar te luisteren. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 4 en 6 met de donderdag editie van Afslag LVC. Dus ik zou zeggen, fijne avond. Geniet nog eventjes van je rust, hè. Vanavond nog een beetje. Want morgenmiddag om 4 uur, dan gaan we er weer een beetje herrie van maken, zeg maar. Fijne avond, eet smakelijk en tot morgen. Veel plezier met mijn laatste. Hier is Lois Lane voor je. Ja, Adomani, hè? Hey.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truckrun Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
1: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft alsnog een eerdere conceptbegroting openbaar gemaakt, na aandringen van de Tweede Kamer. Hij wilde de stuk aanvankelijk niet openbaar maken omdat het om een interne begrotingsversie ging. In het voorstel stond onder meer een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor mensen met aandelen zou die al in 2028 gelden. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 naar Maastricht, tussen Urmond en Maastricht Airport een kwartier vertraging. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 25 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Hey, Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
13: Woensdagavond, even na 6 uur, tijd voor verrekt interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste verrekt interessante platen.

0: Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl.

0: Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes sprak in 1997 de legendarische woorden It Get On bij de aankondiging van de voorlopig laatste Elfstedentocht. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en was ook ijsmeester bij de tochten van 1985 en 86. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik. 2,
5: 1, go! Welkom bij Memory Lane.
6: Een reis terug in de tijd.
5: Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
4: Jongens, we kunnen het. We kunnen het.

0: substantially reducing strategic offensive arms and reducing the risk of nuclear war.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. 1983.

0: Je hoort ze allemaal, allemaal. De beste classics en hits. Omroep Land van Kuik.
1: You

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het Land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De centrum-linkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Volgens de publieke omroep staat de oppositie op dit moment op 176 zetels tegen 173 voor de regeringspartijen van premier Ulf Kristersson. Vandaag worden de laatste stemmen geteld. Morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische horenaars. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het nest wordt door de gemeente geruimd. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de 2 gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een 2e oostelijke Zuurhofbrug. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig. Later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik. 1986.

is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik. 1988.

hoort ze allemaal. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Kuik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Start de motoren.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is gisteren overleden. Hij werkte bij de vereniging van 1969 tot 2007 en werd voorzitter in 1994. In 1997 kondigde hij de voorlopige laatste Elfstedentocht aan met de legendarische woorden "It geht on". Commissaris Arno Brok noemde hem een ware ambassadeur voor Friesland. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf en een staatsbedrijf in de bosbouw- en papierpulpsector. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich journalist André Alexandrou, zijn vrouw Irana Soblani en Ludmila Tchekina, en dat is een hoofd van een nieuwswebsite. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind.
0: En tot zover het nieuws op Omroepland van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
7: Kuik. Emergency.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.
2: I feel I'm falling apart, 'cause I know I've lost my

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. JA21-leider Joost Eertmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eertmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezingen in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik streeft ernaar om de regels voor ondernemers te vereenvoudigen. Onder andere door meerjarige vergunningen voor evenementen te overwegen en het nieuwe omgevingsplan te vereenvoudigen. Ondernemers ervaren vooral hinder van regels rond bodem en archeologisch onderzoek, die vaak voortkomen uit landelijke wetgeving. Een aparte MKB-toets komt er niet, omdat ondernemers al betrokken zijn bij nieuw beleid. Het college werkt aan het verminderen van regeldruk, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
2: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
3: Truck Run Boxmeer.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?
1: Bij dan je denkt.
0: Check onze website omroepelvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Nederlandse meester van de feel-good vintage pop, Benny Sings, is terug met een heerlijke, frisse track. In zijn single Love You Me draait het om het pure geluk en de verlossing van weten dat de liefde wederzijds is.

Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
3: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik streeft ernaar om de regels voor ondernemers te vereenvoudigen. Onder andere door meerjarige vergunningen voor evenementen te overwegen en het nieuwe omgevingsplan te vereenvoudigen. Ondernemers ervaren vooral hinder van regels rond bodem en archeologisch onderzoek, die vaak voortkomen uit landelijke wetgeving. Een aparte MKB-toets komt er niet, omdat ondernemers al betrokken zijn bij nieuw beleid. Het college werkt aan het verminderen van regeldruk, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Stichting De Ladder viert op zaterdag 19 september het 12,5-jarig bestaan met een open dag van 11 tot 4. Bezoekers kunnen de woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en intensieve zorg leren kennen. Activiteiten en een veiling zijn gepland om financiële middelen te werven voor onderhoud. Bij een aanrijding op de Liesmortel in Sint-Agata is dinsdagmiddag een bestuurder van een 45 kilometer auto gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het voertuig botste met een personenauto, terwijl de bestuurder slingerend over de weg zou hebben gereden. De politie heeft zijn rijbewijs tijdelijk ingenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: de nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om